0: Alpdu6 heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpdu6 om geld op te halen voor het goede doel. Alpdu6 bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

is deze week de Unity NL Single Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files.

0: Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand.

0: Is zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB+.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een brand in mobiele kantoorunits aan het Rijnvreugd in Leiden is gistermiddag flinke schade ontstaan. De brandweer kreeg rond 5 uur melding van een brand die werd waargenomen vanaf de hoofdstraat in Leidendorp, waar veel rook zichtbaar was. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Na enige tijd was de brand onder controle. De kantoorunits raakten zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het incident trok veel bekijks van omstanders. Bewoners van het ouderencomplex Verde Vista in Zoeterwoude blijven klagen over de toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw. Het complex is speciaal gebouwd voor 55-plussers, maar volgens bewoners zijn belangrijke voorzieningen niet geschikt voor ouderen. Zo ontbreekt nog altijd een hellingbaan bij de entree en is de binnentuin slecht bereikbaar voor mensen met een rollator of rolstoel. Ook zijn er klachten over storingen aan deuren, fietsendiefstallen, hitte in de woningen en ontbrekende veiligheidsaanpassingen. Wonencorporatie Habion erkent de problemen en zegt dat er gewerkt wordt aan verbeteringen. Maar bewoners vinden dat veranderingen te lang uitblijven. ZZ Leiden heeft de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap basketbal verloren. Maar supporters gingen wel met een presentje naar huis. In een uitverkocht sportcomplex 1574 ging de ploeg woensdagavond met 68 tegen 86 onderuit tegen Landstede Hammers uit Zwolle. Vooraf kregen alle supporters een speciaal t-shirt, waardoor de tribunes een grote kleurenzee vormden. Vrijdag volgt de tweede finale wedstrijd in Zwolle, dat is vanavond. Zondag speelt ZZ Leiden opnieuw thuis, waar supporters opnieuw een speciaal t-shirt krijgen uitgereikt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zon vandaag. Het is ook zo goed als droog. In de regio wordt het vandaag 19 of 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. De OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezin. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een brand in mobiele kantoorunits aan het Rijnvreugd in Leiden is gistermiddag flinke schade ontstaan. De brandweer kreeg rond 5 uur melding van een brand die werd waargenomen vanaf de hoofdstraat in Leidendorp, waar veel rook zichtbaar was. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Na enige tijd was de brand onder controle. De kantoorunits raakten zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het incident trok veel bekijks van omstanders. Bewoners van het oudere complex Verde Vista in Zoeterwoude blijven klagen over de toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw. Het complex is speciaal gebouwd voor 55-plussers, maar volgens bewoners zijn belangrijke voorzieningen niet geschikt voor ouderen. Zo ontbreekt nog altijd een hellingbaan bij de entree en is de binnentuin slecht bereikbaar voor mensen met een rollator of rolstoel. Ook zijn er klachten over storingen aan deuren, fietsendiefstallen, hitte in de woningen en ontbrekende veiligheidsaanpassingen. Woningcorporatie Habion erkent de problemen en zegt dat er gewerkt wordt aan verbeteringen. Maar bewoners vinden dat veranderingen te lang uitblijven. ZZ Leiden heeft de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap basketbal verloren. Maar supporters gingen wel met een presentje naar huis. In een uitverkocht sportcomplex 1574 ging de ploeg woensdagavond met 68 tegen 86 onderuit tegen Landstede Hammers uit Zwolle. Vooraf kregen alle supporters een speciaal t-shirt, waardoor de tribunes een grote kleurenzee vormden. Vrijdag volgt de tweede finale wedstrijd in Zwolle, dat is vanavond. Zondag speelt ZZ Leiden opnieuw thuis, waar supporters opnieuw een speciaal t-shirt krijgen uitgereikt. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zon vandaag. Het is ook zo goed als droog. In de regio wordt het vandaag 19 of 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het licht een keertje uit.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk dus zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hey buurvrouw.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws.
3: Kantoorunits aan het Rijnvreugd in Leiden is gistermiddag flinke schade ontstaan. De brandweer kreeg rond 5 uur melding van een brand die werd waargenomen vanaf de hoofdstraat in Leiderdorp, waar veel rook zichtbaar was. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Na enige tijd was de brand onder controle. De kantoorunits raakten zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het incident trok veel bekijks van omstanders. Bewoners van het ouderencomplex Verde Vista in Zoeterwoude blijven klagen over de toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw. Het complex is speciaal gebouwd voor 55-plussers, maar volgens bewoners zijn belangrijke voorzieningen niet geschikt voor ouderen. Zo ontbreekt nog altijd een hellingbaan bij de entree en is de binnentuin slecht bereikbaar voor mensen met een rollator of rolstoel. Ook zijn er klachten over storingen aan deuren, fietsendiefstallen, hitte in de woningen en ontbrekende veiligheidsaanpassingen. Wonencorporatie Habion erkent de problemen en zegt dat er gewerkt wordt aan verbeteringen. Maar bewoners vinden dat veranderingen te lang uitblijven. ZZ Leiden heeft de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap basketbal verloren. Maar supporters gingen wel met een presentje naar huis. In een uitverkocht sportcomplex 1574 ging de ploeg woensdagavond met 68 tegen 86 onderuit tegen Landstede Hammers uit Zwolle. Vooraf kregen alle supporters een speciaal t-shirt, waardoor de tribunes een grote kleurenzee vormden. Vrijdag volgt de tweede finale wedstrijd in Zwolle, dat is vanavond. Zondag speelt ZZ Leiden opnieuw thuis, waar supporters opnieuw een speciaal t-shirt krijgen uitgereikt. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zon vandaag. Het is ook zo goed als droog. In de regio wordt het vandaag 19 of 20 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Unity NL.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is even Natine. Welkom in een nieuwe aflevering van Rudo hier. Het is de koffieshow. Met zometeen Dean Saunders, vakantie in eigen land naar Danny Vroger en Mickey van Wijk.

Midi Sounders vakantie in eigen land. En Danny Vroger en Mickey van Wijk en Knipperlicht. En zo meteen gaan we naar de schooltuintjes in Leidendorp. Woensdagavond was daar een open dag en ik was erbij. Ik heb daar gesproken met Lotte. Die heeft haar eigen tuintje. En verder sprak ik daar ook met Joop van Huut. Hij is voorzitter van die schooltuinen in Leidendorp. Het was een open avond daar. Nou ja, zo meteen hoor je er meer over. Verder natuurlijk om 22:30 het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar en lekkere tracks van eigen bodem. Waaronder Menno Abe en Lang Leven de Liefde. Rio!

0: Voor je het niet, van Julia van Helvoort hoorde je hier in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. Wij gaan naar de Bloemert in Leidendorp. Daar ligt het schooltuinencomplex. En afgelopen woensdagavond was daar een open dag. Leerlingen van alle basisscholen konden hun tuintje laten zien aan hun ouders, aan hun broertjes en zusjes, maar ook aan opa en oma's en aan andere geïnteresseerden die op die open dag afkwamen. Alle basisscholen van Leidendorp doen mee aan die schooltuintjes. Er staan er meer dan 300. Een van die kinderen die een tuintje heeft is Lotte. Zij is van het Bolwerk. Haar hoor je zo meteen in deze reportage. Maar eerst Joop van Huut, de trotse voorzitter van de schooltuinen.
1: Absoluut. Ja, we hebben een geweldig complex. En we bedienen alle scholen van Leidendorp. Wat wil je nog meer? Dat alle kinderen in groep 6 van Leidendorp de schooltuinen hebben.
0: Ja, want we staan hier bij de open dag, zoals het heet. En ook kinderen die hier naar hun eigen gewassen komen kijken. Hoeveel tuintjes staan hier of liggen hier?
1: Ja, er liggen ongeveer 360 tuintjes dit jaar. We hebben rond de 320 kinderen hier. En een aantal tuintjes zijn extra als voorbeeldtuin. Zodat we als vrijwilliger kunnen laten zien hoe je bepaalde zaken moet planten, hoe je moet zaaien.
0: Ja, want zo meteen dan gaan die tuinen allemaal weer leeg. Dan moet het klaargemaakt worden voor het volgende schooljaar. Het was een heel traject. Zelfs nog met wethouder Romeinen die ook het eerste paadje trapte. Wat houdt dat in?
1: Nou, het paadje trappen is dat we eigenlijk, voor we beginnen, een heel groot complex hebben waar geen paadje op ligt. En de bedoeling is dat wij dan met stokjes de paden uitzetten. En dan gaat de wethouder voorop tussen de stokjes de paadjes trappen, zodat ieder kind een tuintje krijgt van ongeveer een meter breed en 4 meter lang.
0: Ja, Lotte, jij bent van basisschool Bolwerk. Er staat hier een heel mooi bord en daar staat Lotte op. Die heb je zelf versierd. Dit is jouw tuintje met allemaal gekke stokken. Die staan in een soort piramide. Wat zijn dat voor stokken?
2: Dat zijn voor de bonen.
0: Maar ik zie nog geen bonen, klopt dat?
2: Ja.
0: Komen ze nog wel?
2: Ja.
0: Oh, daar staan ze alweer. Oh, ze zijn daar heel laag bij de grond. Joop, die laat het even zien. Wat heb jij nog meer in je tuintje staan?
2: Aardappelen.
0: Aardappelen. En volgens mij zien die daar, dat zijn denk ik rode bietjes.
2: Ja.
0: Hoe vind je het om een tuintje te hebben?
2: Leuk.
0: Ja? Wat heb je geleerd eigenlijk in al die weken dat je hier naar die schooltuinen ging?
2: Hoe je dingen moet planten.
0: En ga je dit nu thuis ook wat vaker doen? Of denk je, nou, hierna vind ik het wel mooi geweest?
2: Ik ga het thuis niet meer doen.
0: Jij gaat het thuis niet meer doen? Nou mama, daar kom je mooi weg.
3: Ja, zeker. Ja. We hebben nu een mooie bestrate tuin. Dus het was leuk geweest als we een kleine moestuin hadden gehad. Maar nou ja, we hebben nu hier mooie spullen die we hier vandaan kunnen halen. Dus dat is ook leuk.
0: Ja, en voor jou een klein beetje nostalgie. Want jij hebt hier vroeger ook een schooltuintje gehad. Dan ga ik niet vragen hoe oud je bent, maar hoe lang was dat geleden?
3: Dat doe de rekensom, maar dat is denk ik een jaar 35 geleden alweer.
0: Was jij er toen ook al bij, Joop?
1: Nee, toen was ik er nog niet bij. Nee, nog niet.
0: Is daar je nog wat van bijgebleven dat je zo'n schooltuintje had? Was het leuk? Was het leerzaam?
3: Ja, ik vond het heel erg leuk. Vooral het naambordje maken vond ik heel erg leuk. Dus dat hebben we nu ook samen gemaakt, hè, Lot? Dus dat was wel heel erg leuk om samen te doen. En voor de rest, ja, gewoon de spulletjes die je dan meekrijgt. En ik weet nog heel goed de zonnebloemen die op een gegeven moment uitkwamen. En het is gewoon een hele leuke ervaring. Dus ik hoop dat zij dat later ook weer goed herinnert.
0: Ja, en Lotte, hoe lang moeten we straks de bietjes koken?
2: Weet ik niet.
0: Nou, gaan we dat nog maar even aan Joop vragen zo meteen. Gaan we hier de tuintjes nog eventjes bekijken bij het schooltuinencomplex in Leidendorp.

0: Venetia en de nummer 1 uit de Unity NL Top 25. Ja, volgens mij staat hij in Nederland in iedere hitlijst zo'n beetje op 1. Je hoorde Justin de Wild en Oh Cheerio. Zometeen Fons Heurink, Hangen in de Lampen en ook André Hazes en Glennis Grace hoor je na het nieuws.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een brand in mobiele kantoorunits aan het Rijnvreugd in Leiden is gistermiddag flinke schade ontstaan. De brandweer kreeg rond 5 uur melding van een brand die werd waargenomen vanaf de hoofdstraat in Leiderdorp, waar veel rook zichtbaar was. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Na enige tijd was de brand onder controle. De kantoorunits raakte zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het incident trok veel bekijks van omstanders. Bewoners van het oudere complex Verde Vista in Zoeterwoude blijven klagen over de toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw. Het complex is speciaal gebouwd voor 55-plussers, maar volgens bewoners zijn belangrijke voorzieningen niet geschikt voor ouderen. Zo ontbreekt nog altijd een hellingbaan bij de entree en is de binnentuin slecht bereikbaar voor mensen met een rollator of rolstoel. Ook zijn er klachten over storingen aan deuren, fietsendiefstallen, hitte in de woningen en ontbrekende veiligheidsaanpassingen. Woningcorporatie Habion erkent de problemen en zegt dat er gewerkt wordt aan verbeteringen. Maar bewoners vinden dat veranderingen te lang uitblijven. ZZ Leiden heeft de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap basketbal verloren. Maar supporters gingen wel met een presentje naar huis. In een uitverkocht sportcomplex 1574 ging de ploeg woensdagavond met 68 tegen 86 onderuit tegen Landstede Hammers uit Zwolle. Vooraf kregen alle supporters een speciaal t-shirt, waardoor de tribunes een grote kleurenzee vormden. Vrijdag volgt de tweede finale wedstrijd in Zwolle, dat is vanavond. Zondag speelt ZZ Leiden opnieuw thuis, waar supporters opnieuw een speciaal t-shirt krijgen uitgereikt. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zon vandaag. Het is ook zo goed als droog. In de regio wordt het vandaag 19 of 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file in de regio op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet. 5 kilometer en 10 minuten komt door een eerder ongeluk. En door een technisch onderzoek rijden er tot 11:15 geen treinen tussen Haarlem en Voorhout. Hou daar voorlopig dus even rekening mee. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

André Hazes en Glennis Grace op deze 5e juni. Wie zijn er jarig vandaag? Neem het eventjes met je door. Veel voetballers op het lijstje. Onder andere, komen we zo meteen wel op Thomas Balum. Maar we beginnen bij Tunahan Kuzu. Hij is Nederlands politicus van Turkse afkomst, 45. Piet Wens, hij is bassist en achtergrondzanger, 47. En Thomas Balum is de eerste voetballer uit Denemarken, 48 is hij geworden. Fernando Meira komt uit Portugal, ook voetballer, 48. En voormalig tennisprofessional uit Australië, Scott Draper, ook jarig, 52 geworden. Mark Wahlberg dan, hij is acteur, vandaag 55 geworden. En R&B artiest Brian McKnight is 57 geworden. Henk Vos, voormalig profvoetballer, 58. En Kenny G, de saxofonist uit Amerika, is 70 geworden. Martin Koopman dan, Nederlands voetballer en tenminste oud-voetballer en voetbaltrainer, 70 jaar. Kees Huls kennen we alsnog als acteur van de dagboeken van Hendrik Groen, 74 is die geworden. De voormalig voetbalscheidsrechter Jaap Uilenberg is ook jarig. Die is vandaag 76 geworden. En daarmee hebben we ze allemaal gehad, de jarigen voor deze 5e juni.

Dat was, als je nu nog niet weet, van John de Bever in de koffieshow. We kijken nog even naar het weer van vandaag. Vanmiddag is het droog, af en toe zelfs een opklaring. Er staat op zich wel een aardig windje vanuit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur ligt rond de 17 graden. Morgen blijft de ochtend droog, wel aan de bewolkte kant. In de middag komen er vanuit het zuidwesten opnieuw buien. Daarbij is er natuurlijk dan kans op regen. En de wind die zal flink toenemen vanuit het zuiden. De temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ligt morgen rond de 20 graden. De zondag ziet er dan wel weer wat zonniger uit met 17 graden. Nog wel af en toe een wolkje en kans op een spatje regen.

Wesley Bronckhorst, ik drink rosé in de koffieshow van Unity NL. En dat was hem alweer. Vanmiddag ben ik er weer met de Vrij Mibo. En dit weekend ook weer leuke programma's voor je. Onder andere de Unity NL Top 25 en de koffieshow met Emiel Scholten.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Dat heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity.nl Single Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.nl.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De hulpdiensten werden gisteravond rond 11:30 gealarmeerd voor een ernstige aanrijding op de A4 ter hoogte van Leiden, in de richting van Amsterdam. Eén personenauto stond ernstig beschadigd tegen de vangrail en bij het ongeval is ook een traumahelikopter ingezet. De snelweg werd helemaal afgesloten, dit zorgde voor een enorme file. Er is één persoon langere tijd behandeld en vervolgens onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. Na middernacht is er één rijstrook vrijgegeven, zodat het verkeer langzaam kon passeren. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval. De Waterbieskreek is vrijdag 29 mei als eerste straat in Leiden-Dorp als Lief- en Leedstraat van start gegaan. Het initiatief helpt bewoners om meer contact met elkaar te hebben. Het idee is dat buren meer op elkaar letten en stilstaan bij belangrijke momenten. In elke straat zijn er gangmakers. Dit zijn bewoners die het initiatief op gang helpen en ze hebben een startpakket met informatie en een klein budget gekregen. Daarmee kunnen ze iets doen voor hun buurtgenoten. De Lief- en Leedstraat is een samenwerking tussen de gemeente Leiden-Dorp en Inclusio Leiden-Dorp. En Marleen Persoon stopt als fractievoorzitter van Voorschoten Lokaal. Ze splitst zich af en gaat door als zelfstandig raadslid. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht. Een van de redenen van het vertrek is het opstappen van oud-wethouder Hans van der Elst, die ook van Voorschoten Lokaal was. Maar ook het besluit om de zilverfabriek tot nieuw gemeentehuis van Voorschoten om te dopen vormde een belangrijk moment van bezinning op haar politieke toekomst binnen de fractie, zo is te lezen in het persbericht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. De laatste buien trekken onze regio uit. Daarna verloopt deze vrijdag zo goed als droog, met vanuit het westen ook ruimte voor de zon, vooral vanmiddag. Temperaturen zijn natuurlijk niet hoog. Op de meeste plaatsen 18 tot 19 graden, maar het waait ook veel meer dan hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De hulpdiensten werden gisteravond rond 11:30 gealarmeerd voor een ernstige aanrijding op de A4 ter hoogte van Leiden, in de richting van Amsterdam. Eén personenauto stond ernstig beschadigd tegen de vangrail en bij het ongeval is ook een traumahelikopter ingezet. De snelweg werd helemaal afgesloten, dit zorgde voor een enorme file. Er is één persoon langere tijd behandeld en vervolgens onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. Na middernacht is er één rijstrook vrijgegeven, zodat het verkeer langzaam kon passeren. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval. De Waterbieskreek is vrijdag 29 mei als eerste straat in Leiden-dorp als Lief- en Leedstraat van start gegaan. Het initiatief helpt bewoners om meer contact met elkaar te hebben. Het idee is dat buren meer op elkaar letten en stilstaan bij belangrijke momenten. In elke straat zijn er gangmakers. Dit zijn bewoners die het initiatief op gang helpen en ze hebben een startpakket met informatie en een klein budget gekregen. Daarmee kunnen ze iets doen voor hun buurtgenoten. De Lief- en Leedstraat is een samenwerking tussen de gemeente Leiden-dorp en Inclusio Leiden-dorp. En Marleen Persoon stopt als fractievoorzitter van Voorschoten Lokaal. Ze splitst zich af en gaat door als zelfstandig raadslid. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht. Een van de redenen van het vertrek is het opstappen van oud-wethouder Hans van der Elst, die ook van Voorschoten Lokaal was. Maar ook het besluit om de zilverfabriek tot nieuw gemeentehuis van Voorschoten om te dopen vormde een belangrijk moment van bezinning op haar politieke toekomst binnen de fractie, zo is te lezen in het persbericht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. De laatste buien trekken onze regio uit. Daarna verloopt deze vrijdag zo goed als droog, met vanuit het westen ook ruimte voor de zon, vooral vanmiddag. Temperaturen zijn natuurlijk niet hoog, op de meeste plaatsen 18 tot 19 graden, maar het waait ook veel meer dan hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De hulpdiensten werden gisteravond rond 11:30 gealarmeerd voor een ernstige aanrijding op de A4 ter hoogte van Leiden, in de richting van Amsterdam. Eén personenauto stond ernstig beschadigd tegen de vangrail en bij het ongeval is ook een traumahelikopter ingezet. De snelweg werd helemaal afgesloten, dit zorgde voor een enorme file. Er is één persoon langere tijd behandeld en vervolgens onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. Na middernacht is er één rijstrook vrijgegeven, zodat het verkeer langzaam kon passeren. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval. De Waterbieskreek is vrijdag 29 mei als eerste straat in Leiderdorp als Lief- en Leedstraat van start gegaan. Het initiatief helpt bewoners om meer contact met elkaar te hebben. Het idee is dat buren meer op elkaar letten en stilstaan bij belangrijke momenten. In elke straat zijn er gangmakers. Dit zijn bewoners die het initiatief op gang helpen en ze hebben een startpakket met informatie en een klein budget gekregen. Daarmee kunnen ze iets doen voor hun buurtgenoten. De Lief- en Leedstraat is een samenwerking tussen de gemeente Leiderdorp en Inclusio Leiderdorp. En Marleen Persoon stopt als fractievoorzitter van Voorschoten Lokaal. Ze splitst zich af en gaat door als zelfstandig raadslid. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht. Een van de redenen van het vertrek is het opstappen van oud-wethouder Hans van der Elst, die ook van Voorschoten Lokaal was. Maar ook het besluit om de zilverfabriek tot nieuw gemeentehuis van Voorschoten om te dopen vormde een belangrijk moment van bezinning op haar politieke toekomst binnen de fractie, zo is te lezen in het persbericht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. De laatste buien trekken onze regio uit. Daarna verloopt deze vrijdag zo goed als droog, met vanuit het westen ook ruimte voor de zon, vooral vanmiddag. Temperaturen zijn natuurlijk niet hoog. Op de meeste plaatsen 18 tot 19 graden, maar het waait ook veel meer dan hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat een lange file na een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied, 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Benelux over 12 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Er staat daar een kapotte auto stil. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De hulpdiensten werden gisteravond rond 11:30 gealarmeerd voor een ernstige aanrijding op de A4 ter hoogte van Leiden, in de richting van Amsterdam. Eén personenauto stond ernstig beschadigd tegen de vangrail en bij het ongeval is ook een traumahelikopter ingezet. De snelweg werd helemaal afgesloten, dit zorgde voor een enorme file. Er is één persoon langere tijd behandeld en vervolgens onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. Na middernacht is er één rijstrook vrijgegeven, zodat het verkeer langzaam kon passeren. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval. De Waterbieskreek is vrijdag 29 mei als eerste straat in Leiden-dorp als Lief- en Leedstraat van start gegaan. Het initiatief helpt bewoners om meer contact met elkaar te hebben. Het idee is dat buren meer op elkaar letten en stilstaan bij belangrijke momenten. In elke straat zijn er gangmakers. Dit zijn bewoners die het initiatief op gang helpen en ze hebben een startpakket met informatie en een klein budget gekregen. Daarmee kunnen ze iets doen voor hun buurtgenoten. De Lief- en Leedstraat is een samenwerking tussen de gemeente Leiden-dorp en Inclusio Leiden-dorp. En Marleen Persoon stopt als fractievoorzitter van Voorschoten Lokaal. Ze splitst zich af en gaat door als zelfstandig raadslid. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht. Een van de redenen van het vertrek is het opstappen van oud-wethouder Hans van der Elst, die ook van Voorschoten Lokaal was. Maar ook het besluit om de zilverfabriek tot nieuw gemeentehuis van Voorschoten om te dopen vormde een belangrijk moment van bezinning op haar politieke toekomst binnen de fractie, zo is te lezen in het persbericht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. De laatste buien trekken onze regio uit. Daarna verloopt deze vrijdag zo goed als droog, met vanuit het westen ook ruimte voor de zon, vooral vanmiddag. Temperaturen zijn natuurlijk niet hoog. Op de meeste plaatsen 18 tot 19 graden, maar het waait ook veel meer dan hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Rijswijk en knooppunt Benelux 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Een tocht van ruim 7000 kilometer door Europa. Voor de meeste mensen klinkt het als een onmogelijke uitdaging. Toch stapt Leon Koning binnenkort op de fiets voor een rit van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. De Wassenaarder doet mee aan een ultrafietstocht die eens per twee jaar wordt georganiseerd en gebruikt zijn avontuur om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne, een spierdystrofie. En wie zondag naar het terrein bij de oefenruimte van de Jammer in Zoetewoudendorp komt, krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld. Tijdens het Jammer Popfestival staan 10 bands die allemaal repeteren in de oefenruimte op het podium. Variërend van coverbands en metalgroepen tot artiesten met een eigen Nederlandstalig werk. Het festival vindt plaats op een bijzondere locatie. De Jammer is namelijk gevestigd in de voormalige zoutopslag van de provincie in de oksel van de A4 bij Zoetewoude. En de Zilverfabriek wordt het nieuwe gemeentehuis van Voorschoten. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de aankoop en verbouwing van het monumentale pand aan de Leidseweg. Daarmee verdwijnen de eerste nieuwbouwplannen op de huidige locatie definitief naar de achtergrond. Met het besluit kiest de raad voor een opvallende koerswijziging in een dossier dat al tientallen jaren door Voorschoten sleept. Volgens wethouder Pieter Varenkamp draaide het debat uiteindelijk om een fundamentele vraag. Van waaruit wil Voorschoten zichzelf besturen, inwoners ontvangen en maatschappelijke organisaties huisvesten? En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vooral vanmiddag is er ruimte voor de zon. De temperaturen zijn niet hoog. En op de meeste plaatsen wordt het 18 tot 19 graden. Het waait veel minder hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een westelijke richting. Vanavond schijnt de zon ook. Vannacht wordt het bewolkt. Temperaturen dalen tot 11 en 12 graden. Morgenochtend is er al bewolking, die wordt dikker vanuit het zuidwesten en vanaf morgenmiddag gaan er weer buien vallen. Tevens gaat dan ook de zuidwestelijke wind flink toenemen, met vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag veel wind langs de kust. Windkracht 7, dus met veel buien, 19 graden is de maximum temperatuur voor morgen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Benelux 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen afrit Berk en Roderijs en Rotterdam Feyenoord 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. De N209 Hazenswoude richting Rotterdam voor Bergse Hoek Noord 10 minuten. De N210 Schoonover richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De langste file is dan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, een 30 minuten extra reistijd. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Harmelen 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam, tussen Kimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
3: Unity NL. Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Een tocht van ruim 7000 kilometer door Europa. Voor de meeste mensen klinkt het als een onmogelijke uitdaging. Toch stapt Leon Koning binnenkort op de fiets voor een rit van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. De Wassenaarder doet mee aan een ultrafietstocht die eens per twee jaar wordt georganiseerd en gebruikt zijn avontuur om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne, een spierdystrofie. En wie zondag naar het terrein bij de oefenruimte van de Jammer in Zoeterwoude-Dorp komt, krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld. Tijdens het Jammer Popfestival staan 10 bands die allemaal repeteren in de oefenruimte op het podium. Variërend van coverbands en metalgroepen tot artiesten met een eigen Nederlandstalig werk. Het festival vindt plaats op een bijzondere locatie. De Jammer is namelijk gevestigd in de voormalige zoutopslag van de provincie in de oksel van de A4 bij Zoeterwoude. En de Zilverfabriek wordt het nieuwe gemeentehuis van Voorschoten. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de aankoop en verbouwing van het monumentale pand aan de Leidseweg. Daarmee verdwijnen de eerste nieuwbouwplannen op de huidige locatie definitief naar de achtergrond. Met het besluit kiest de raad voor een opvallende koerswijziging in een dossier dat al tientallen jaren door Voorschoten sleept. Volgens wethouder Pieter Varenkamp draaide het debat uiteindelijk om een fundamentele vraag: van waaruit wil Voorschoten zichzelf besturen, inwoners ontvangen en maatschappelijke organisaties huisvesten? En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vooral vanmiddag is er ruimte voor de zon. De temperaturen zijn niet hoog. En op de meeste plaatsen wordt het 18 tot 19 graden. Het waait veel minder hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een westelijke richting. Vanavond schijnt de zon ook. Vannacht wordt het bewolkt. De temperaturen dalen tot 11 en 12 graden. Morgenochtend is er al bewolking, die wordt dikker vanuit het zuidwesten en vanaf morgenmiddag gaan er weer buien vallen. Tevens gaat dan ook de zuidwestelijke wind flink toenemen, met vooral zaterdagavond en in de nacht en zondag veel wind langs de kust. Windkracht 7, dus met veel buien, 19 graden is de maximum temperatuur voor morgen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Clausplein en knooppunt Ketelplein. 20 minuten extra reistijd. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht 5 minuten vertraging de andere kant op. Ook 5 minuten. Op de A20 verderop richting Hoek van Holland voor knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag Zuid 10 minuten oponthoud. Verderop richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Moordrecht en knooppunt Bresseplein 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een vrij Mibo hier op UnityNL, oftewel de lekkerste partyhits aan het begin van je weekend. En die starten we vandaag met het feestteam en hou me vast.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
4: Ja, zingt ze mee!
0: Nu.

De stenen op het plein van René Karst en Schorrechef en MC Vals. Je hoorde handen hoog. Het is vrijdagmiddag. Je luistert naar de Vrijmibo. Jij regelt de drankjes en een beetje de chippies en ook de bitterballetjes en zo. Doen wij de muziek. En de muziek is onder andere van de Gebroeders Co en Gerard Joling. Dit is Dochter.

0: Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval. Wow.
1: Gerard Joling en de Gebroedersco, dochter van de Groenteboer. We gaan zo door met meer feesthits. Je weekend start straks met Niels Korshuizen en Marilou. En ook Senorita van Dean Saunders hoor je zo.
2: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Een tocht van ruim 7000 kilometer door Europa. Voor de meeste mensen klinkt het als een onmogelijke uitdaging. Toch stapt Leon Koning binnenkort op de fiets voor een rit van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. De Wassenaarder doet mee aan een ultrafietstocht die eens per twee jaar wordt georganiseerd en gebruikt zijn avontuur om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne, een spierdystrofie. En wie zondag naar het terrein bij de oefenruimte van de Jammer in Zoeterwoude-Dorp komt, krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld. Tijdens het Jammer Popfestival staan 10 bands die allemaal repeteren in de oefenruimte op het podium. Variërend van coverbands en metalgroepen tot artiesten met een eigen Nederlandstalig werk. Het festival vindt plaats op een bijzondere locatie. De Jammer is namelijk gevestigd in de voormalige zoutopslag van de provincie in de oksel van de A4 bij Zoeterwoude. En de Zilverfabriek wordt het nieuwe gemeentehuis van Voorschoten. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de aankoop en verbouwing van het monumentale pand aan de Leidseweg. Daarmee verdwijnen de eerste nieuwbouwplannen op de huidige locatie definitief naar de achtergrond. Met het besluit kiest de raad voor een opvallende koerswijziging in een dossier dat al tientallen jaren door Voorschoten sleept. Volgens wethouder Pieter Varenkamp draaide het debat uiteindelijk om een fundamentele vraag: van waaruit wil Voorschoten zichzelf besturen, inwoners ontvangen en maatschappelijke organisaties huisvesten? En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vooral vanmiddag is er ruimte voor de zon. De temperaturen zijn niet hoog. En op de meeste plaatsen wordt het 18 tot 19 graden. Het waait veel minder hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een westelijke richting. Vanavond schijnt de zon ook. Vannacht wordt het bewolkt. Temperaturen dalen tot 11 en 12 graden. Morgenochtend is er al bewolking. Die wordt dikker vanuit het zuidwesten. En vanaf morgenmiddag gaan er weer buien vallen. Tevens gaat dan ook de zuidwestelijke wind flink toenemen. Met vooral zaterdagavond en in de nacht en zondag veel wind langs de kust. Windkracht 7, dus met veel buien. 19 graden is de maximumtemperatuur voor morgen.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4. Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk. Een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 20 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander 20 minuten extra reistijd na een ongeluk. De N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Ruud.

Dean Sounder, Senorita en Niels Korshuizen. Je hoorde Marilou, de Hardstyle remix hier op de vrijdag van Unity NL. Dit weekend trouwens ook weer leuke programma's voor je. Onder andere de koffieshow met Emiel Scholtes tussen 10 en 12 zaterdag en zondag. En ook zaterdag en zondag de Unity NL top 25 met de grote vraag of Cheerio nog steeds op 1 staat. Ik denk dat je

En ik zit in een cafeetje, de DJ Polo remix. Tot zover de Vrij Mivo voor deze week. Volgende week vrijdag ben ik weer bij je. En maandag natuurlijk ook weer met een nieuwe aflevering van de Koffie Show. Ik wens je voor nu een goed weekend. Heel graag tot maandag. En blijf lekker luisteren naar Unity NL voor de lekkerste hits van eigen bodem.

Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraal.

0: Plus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Een tocht van ruim 7000 kilometer door Europa. Voor de meeste mensen klinkt het als een onmogelijke uitdaging. Toch stapt Leon Koning binnenkort op de fiets voor een rit van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. De Wassenaarder doet mee aan een ultrafietstocht die eens per twee jaar wordt georganiseerd en gebruikt zijn avontuur om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne, een spierdystrofie. En wie zondag naar het terrein bij de oefenruimte van de Jammer in Zoetewoudendorp komt, krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld. Tijdens het Jammer Popfestival staan 10 bands die allemaal repeteren in de oefenruimte op het podium. Variërend van coverbands en metalgroepen tot artiesten met een eigen Nederlandstalig werk. Het festival vindt plaats op een bijzondere locatie. De Jammer is namelijk gevestigd in de voormalige zoutopslag van de provincie in de oksel van de A4 bij Zoetewoude. En de Zilverfabriek wordt het nieuwe gemeentehuis van Voorschoten. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de aankoop en verbouwing van het monumentale pand aan de Leidseweg. Daarmee verdwijnen de eerste nieuwbouwplannen op de huidige locatie definitief naar de achtergrond. Met het besluit kiest de raad voor een opvallende koerswijziging in een dossier dat al tientallen jaren door Voorschoten sleept. Volgens wethouder Pieter Varenkamp draaide het debat uiteindelijk om een fundamentele vraag. Van waaruit wil Voorschoten zichzelf besturen, inwoners ontvangen en maatschappelijke organisaties huisvesten? En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vooral vanmiddag is er ruimte voor de zon. De temperaturen zijn niet hoog. En op de meeste plaatsen wordt het 18 tot 19 graden. Het waait veel minder hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een westelijke richting. Vanavond schijnt de zon ook. Vannacht wordt het bewolkt. Temperaturen dalen tot 11 en 12 graden. Morgenochtend is er al bewolking. Die wordt dikker vanuit het zuidwesten. En vanaf morgenmiddag gaan er weer buien vallen. Tevens gaat dan ook de zuidwestelijke wind flink toenemen, met vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag veel wind langs de kust. Windkracht 7, dus met veel buien. 19 graden is de maximumtemperatuur voor morgen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mencik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Een tocht van ruim 7000 kilometer door Europa. Voor de meeste mensen klinkt het als een onmogelijke uitdaging. Toch stapt Leon Koning binnenkort op de fiets voor een rit van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. De Wassenaarder doet mee aan een ultrafietstocht die eens per twee jaar wordt georganiseerd en gebruikt zijn avontuur om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne, een spierdystrofie. En wie zondag naar het terrein bij de oefenruimte van de Jammer in Zoeterwoude-Dorp komt, krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld. Tijdens het Jammer Popfestival staan 10 bands die allemaal repeteren in de oefenruimte op het podium. Variërend van coverbands en metalgroepen tot artiesten met een eigen Nederlandstalig werk. Het festival vindt plaats op een bijzondere locatie. De Jammer is namelijk gevestigd in de voormalige zoutopslag van de provincie in de oksel van de A4 bij Zoeterwoude. En de Zilverfabriek wordt het nieuwe gemeentehuis van Voorschoten. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de aankoop en verbouwing van het monumentale pand aan de Leidseweg. Daarmee verdwijnen de eerste nieuwbouwplannen op de huidige locatie definitief naar de achtergrond. Met het besluit kiest de raad voor een opvallende koerswijziging in een dossier dat al tientallen jaren door Voorschoten sleept. Volgens wethouder Pieter Varenkamp draaide het debat uiteindelijk om een fundamentele vraag: van waaruit wil Voorschoten zichzelf besturen, inwoners ontvangen en maatschappelijke organisaties huisvesten? En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vooral vanmiddag is er ruimte voor de zon. De temperaturen zijn niet hoog. En op de meeste plaatsen wordt het 18 tot 19 graden. Het waait veel minder hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een westelijke richting. Vanavond schijnt de zon ook. Vannacht wordt het bewolkt. Temperaturen dalen tot 11 en 12 graden. Morgenochtend is er al bewolking, die wordt dikker vanuit het zuidwesten en vanaf morgenmiddag gaan er weer buien vallen. Tevens gaat dan ook de zuidwestelijke wind flink toenemen, met vooral zaterdagavond en in de nacht en zondag veel wind langs de kust. Windkracht 7, dus met veel buien, 19 graden is de maximumtemperatuur voor morgen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL. Party.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

uit mijn keel. Een tactisch barfje, weet hoe het moet met een tactisch barfje.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van den Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity.nl Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity.nl.
3: Het leven met jou was een hel.

0: is de Jullie Dieren Elf Party Night.
1: We hadden plezier, de avond was top. Maar nu zit ik hier met een houten kop.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na een nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vallen in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.